0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: classic rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete classic rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie.

0: De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Meerdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI

0: organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laag hangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: dat altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

Enig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.

0: retour.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Let's go.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weerplus.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
2: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
3: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: voordeel voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, mijn naam is Bart Meijer. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. De Vierdaagse in Nijmegen wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000, wat verdikken we.
3: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Jouw leven, jouw muziek. Arrow Classic Rock.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homebase design aan via Mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Troza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. De Vierdaagse in Nijmegen wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
10: Arrow. Classic Rock.

je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Aero Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammen zijn ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
5: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe. Geeft ruimte.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: 24/7, de beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock.

0: classic rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete classic rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoor. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien zij rustig op in de geulen langs de zijkanten van een rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat de kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in een auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang, in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een sisser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer tenslotte. Vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Aero Classic Rock. Solid as a rock.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Weel vandaag na de onrust in een aantal steden, na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. Het was in eerste instantie redelijk te doen om in de horeca 1,5 meter afstand te houden om coronabesmettingen te voorkomen. Dat zei oud-horecavoorman Robert Willemsen in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Maar vanaf de tweede lockdown werd dat juist mega ingewikkeld, omdat het draagvlak voor de maatregelen snel afnam, liet hij weten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homebase design aan via Mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
0: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Aero Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Weel vandaag na de onrust in een aantal steden na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic.

0: Hoteldeal, Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.

0: Euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knabberige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Keep on rocking. Arrow. Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe. Geeft ruimte.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Arrow Classic Rock. We will rock you. Arrow Classic Rock.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homepage design aan via Mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: 24 uur per dag. Rock around the clock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: 7,77.
1: Wat een geld!
3: 50.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Classic Rock. De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs.

0: En als dit geen lekker begin is van de laatste twee uurtjes van de werkweek, dan weet ik het ook niet meer. Je hoort de Def Leppard en Armageddon It.
1: Het is vrijdagmiddag.

vrijdag 10 juli. En dan vieren ze in de Verenigde Staten, rare gasten die Amerikanen, Nationale Frietendag en ook Nationale Kittendag. Maar hier in Nederland en verre omstreken vieren we natuurlijk de meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland. Dus jij bepaalt ook vanmiddag weer hoe de laatste twee uren van de werkweek muzikaal gevuld gaan worden op de nummer 1 in Classic Rock. De inbox van onze website arrow.nl en de Arrow Classic Rock app staan weer volledig tot je beschikking. Dus laat maar horen, welke rockklassieker mag ik vanmiddag voor jou draaien? Ja, en wil je nou weten wat de overeenkomst is tussen Pearl Jam en de Red Hot Chili Peppers? Ja, ik ook wel. Check dan vooral eventjes arrow.nl en de Arrow socials voor jouw dagelijkse dosis rockmomenten. Volg Arrow Classic Rock op Facebook en Instagram en mis geen moment van de nummer 1 in Classic Rock. Zo, en dan ben jij nu aan zet, want de komende twee uur ben jij gepromoveerd tot de platenbaas van Arrow Classic Rock. En de eerste platenbaas van vanmiddag die woont in Gorkum en luistert naar de naam Jan A. Prins. Oeh, chic, dubbele voornaam. Hij woont in Gorkum, ik zei het al, en wil een plaat horen van de Doors. En wel een lekker hoor. En waarschijnlijk heeft Jan ergens wat Haagse roots, want hij schrijft namelijk omdat het gewoon een lekker nummer is. Roadhouse Blues.

voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

wat lief. Gert-Jan Jonkers uit Heer Hugo Waard is in de romantische bui, of was in de romantische bui toen hij deze plaat aanvroeg. En vandaar dat ik de plaat hoorde van de Beatles, omdat dit het favoriete nummer van zijn vrouw is. Zelf vind ik het ook een topnummer, schrijft hij. En komt dat eventjes goed uit, want het café denkt er net zo over. Dit is Come

Even een shout-out naar de Arrow Classic Rock luisteraar. Want man, wat wordt er toffe platen aangevraagd. En blijf het vooral doen, hè. Via de Arrow Classic Rock app en via onze website arrow.nl. En dat deed ook Jaap Kramer uit Assen. Die zegt, kuch. Dat dus. De titel die klopt. En het is een prachtig nummer. En 2 jaar geleden heb ik deze band voor de eerste keer live gezien. En ze zijn altijd nog fantastisch goed bij stem. Ja, wat die kuch mee te maken heeft, ik heb geen idee. Misschien overmand door emoties. In dat geval volledig terecht. Want dit is Nazareth en Love Hurts.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek.
1: Jan Grondman uit Lijmelenveld wil een plaat horen van Status Quo. Hij zegt, Quo is mijn all-time favorite rockband sinds de jaren 70. Ik zat toen op de middelbare school en kwam in Luxemburg op het examenkamp in contact met deze plaat. En ik stond meteen in vuur en vlam. Een juweel uit de Classic Rock 500. Ja, roerend met je eens. Ik ben niet de enige, want ook Tom Eekhuis uit Apeldoorn, die dacht precies hetzelfde. Die schrijft, dit is voor mij, volgens mij, volgens alle Status Quo fans, de heilige graal uit hun rijke oeuvre. Dit nummer heeft alles, maar voor mij is het de opbouw, ingetogen, hard, rauw, dan toch weer bluesy en natuurlijk de geweldige vocalen van Rick Parfitt. PS, Arrow Classic Rock is de enige zender die aandacht heeft voor albumtracks van classic rockbands. Dankjewel. Ja, en drie keer de scheep zegt, want ook Ron Spoor uit Moordrecht vroeg hem aan. Hij zegt, deze Quo-klassieker is nog te onbekend bij velen. Hoort thuis in het rijtje Freebird, Child in Time en Stairway to Heaven. Geweldige opzwepende gitarist met heerlijke tempowisseling. En als je het nou nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Dit is Status Quo en de live-uitvoering van 4500 Times.

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Aero Classic Rock.

Je hoorde The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Ja, en in het kader van de democratie in classic rock kun je wekelijks op arrow.nl met slechts één muisklik je stem uitbrengen op de rockklassieker van jouw keuze. Dus maak gebruik van die stemrecht, want de plaat met de meeste stemmen krijgt airplay in het Arrow Classic Rock Café. En deze week ging de strijd tussen twee grote gitaarhelden. Welke Jimmy blijft volgens jou de ultieme rockgitarist? Is dat Jimi Hendrix met Voodoo Child of is dat Jimmy Page met Stairway to Heaven? Ja, en die zag ik even niet aankomen. Maar met een overgrote meerderheid van 72% is de winnaar van de Battle of the Week Jimi Hendrix. Dit is Voodoo Child.

0: bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenboerderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde om een norm van 1000 meter in te stellen om gezondheidsrisico's in de buurt van geiten te beperken. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen dat het kabinet in maart 2020 instelde, was vreselijk, maar onvermijdelijk. Dat zei de toenmalig zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De maatregel was ingegeven door indringende signalen uit Noord-Brabant en Limburg, laat hij weten. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Classic Rock. De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs.

The Hooters, ik hoef hem niet te vertalen, denk ik. En Satellite in het Aero Classic Rock Café. Ja, en zo zijn we ongemerkt aanbeland in uur 2 van het Classic Rock Café. Waar je nog een vol uur kunt genieten van de meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland. Dus als je nog snel eventjes je favoriete rockplaat aanvraagt, kan die zomaar voor 6 uur vanmiddag voorbij komen. En dat aanvragen kan, zoals altijd, via onze website aero.nl en in de gratis te downloaden Aero Classic Rock App. Nou, dat is de opdracht tot 6 uur. En dan gaan wij vrolijk verder met onze core business. Rockende verzoeknummers draaien voor onze luisteraars. En deze komt uit Geleen en is van Mighty Fisher. Die zegt, jullie draaien regelmatig een plaat van de Eagles en dat vind ik helemaal te gek. Maar dit nummer hoor ik nooit voorbij komen, terwijl het juist een prachtig mooie plaat is. Helemaal mee eens. Daarom nu in het Aero Classic Rock Café. The Eagles and The Last Resort.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

Classic Rock Café overschrijdt landsgrenzen en wordt ook beluisterd in Portugal. Onder andere door Jan Zondervan. En hij wil een plaat horen van de Scorpions, namelijk Always Somewhere. Gewoon omdat het een prachtig nummer is en het heel veel herinneringen bovenhaalt. Van concertbezoeken tot historische en hysterische avonden in de kroeg. Dit zijn de heren van de Scorpions en Always Somewhere.

Het is bij muziek net als wijn. Goede muziek behoeft geen krans. Je hoorde The Scorpions in het Aero Classic Rock Café. Dan gaan we eventjes richting Zoetermeer. Daar woont Piet Goeie Bier nog steeds. En die schrijft: het is al meer dan 50 jaar geleden dat ik het mooie concert van Jethro Tull in de Kuip heb bijgewoond. Eén van de mooiste nummers daar was en is nog steeds het aanstekelijke en betoverende Locomotive Breath. Dit is Jethro Tull.

Nou, blijkbaar zijn we inmiddels aanbeland in een internationaal uurtje in het Aero Classic Rock Café. Want zaten we zojuist nog in Portugal. Inmiddels zijn we aanbeland in Port Stewart in Noord-Ierland. En daar woont Toon Bosters. En Toon die schrijft een berichtje. Hallo, ik luister naar het Aero Classic Rock Café in Noord-Ierland via de app. En ik ben in voor de meeste rock die jullie draaien. Maar mijn hart gaat uit naar Genesis. Groetjes van Toon uit Port Stewart. Nou, ik hoop dat je hart hier sneller van gaat kloppen. Want dit is Genesis met Driving the Last Spike.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Odido.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app.

die in 1988 de top 40 haalde in Nederland. Je hoorde Iron Maiden en The Evil That Men Do. Heb je nou jouw favoriete rockklassieker vanmiddag gemist? Dat kan natuurlijk gebeuren, maar laat het niet nog een keer gebeuren. Vraag hem aan, dat kan nu alvast voor volgende week. Altijd en overal, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via de café-link op arrow.nl en in de gratis te downloaden Arrow Classic Rock App. Tja, en dan zit de meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland er bijna op. Bijna, zeg ik. Want het is tijd geworden voor de uitsmijter van de dag. En die is vandaag bereid naar het muzikale recept van Erik Agelink uit Kollum. Hij schrijft, omdat dit gewoon in alles een topnummer is. Je denkt, wat gaat dit worden? Waar gaat hij naartoe? Het begint zo Mexicaans, maar dan ineens komt alles samen. Ritme, zang, opzwependheid, tekst en een schitterende solo. Deze was ik een tijd kwijt, maar ik heb hem teruggevonden via Arrow. Dankjewel. Nou, dat is altijd fijn om te horen. Ja, en dan wil ik jou ook danken voor je bezoek aan het Arrow Classic Rock Café. En graag tot volgende week. En dit is de uitsmijter van vandaag. The Waterboys en Don't Bang the Drum. Prettig weekend.

0: De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Ongeveer 1,6 miljoen kinderen in bezette Oekraïnse gebieden ondergaan Russische indoctrinatie en militarisering, volgens onderzoek van de OVSE. Dit beleid, dat al op de kleuterschool begint, kan een misdaad tegen de menselijkheid zijn. Duizenden kinderen zijn gedeporteerd naar Rusland en nog niet teruggekeerd. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïnse president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rode verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. De oud-ministers Frans Timmermans, Ton de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor bijzondere verdiensten. Koning Willem-Alexander spreekt hen deze waardering uit op advies van premier Jette. Nederland telt nu 9 ministers van staat, verdeeld over politieke partijen. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang. Maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: accountjediscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Drie ingrediënten om je avond...

0: groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
2: Stel je eens voor, een wereld zonder classic rock. Zonder classic rock. Daar moet je toch niet aan denken, Arrow.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot

0: ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: 24/7, de beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierenasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrok uit Las Palmas, is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van €50.000 betalen voordat het schip weer mag uitvaren. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. In Spanje zijn bij een bosbrand in Bedar 12 mensen omgekomen, de dodelijkste sinds 2005. Klimaatverandering zorgt voor vaker en grotere natuurbranden, ook in Zuid-Europa. Vakantiegangers moeten zich goed voorbereiden en meerdere ontsnappingsroutes kennen. Nederlandse brandweer helpt in Catalonië. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen. 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram, maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar

0: Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop, de beste classic rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

jouw favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Arrow Classic Rock, solid as a rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapte op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaaien. Met de hitte zoeken veel mensen verkoeling in binnenwateren, waar toezicht vaak ontbreekt. Jaarlijks verdrinken gemiddeld 125 mensen, vooral ouderen. Experts waarschuwen voor onzichtbare gevaren, zoals onderstromen, en roepen op tot meer voorlichting en toezicht. Het Nederlands Instituut Veiligheid, zwemlocaties, onderzoekt de oorzaken van verdrinkingen. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. Minister Vijlbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Met de hitte zoeken veel mensen verkoeling in binnenwateren, waar toezicht vaak ontbreekt. Jaarlijks verdrinken gemiddeld 125 mensen. Vooral ouderen onderschatten risico's. Experts pleiten voor meer voorlichting, toezicht en onderzoek. Het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties onderzoekt deze zomer oorzaken van verdrinkingen. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Aero Classic Rock. Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

0: reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

einde van de week. Gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl. Aero Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en is vanaf morgen ook niet meer aanwezig. Er waren recent twee steekincidenten en meerdere vechtpartijen. Het Rode Kruis roept gemeente op snel noodopvang te regelen. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na het weekend blijft het warm. Vanaf woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden, wat natuurbranden verergert. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Minister van Sociale Zaken Veilbrief stelde op de laatste dag voor het zomerreces een verhoging van de vermogensbelasting voor. VVD-leider Jessel Goes wees op het coalitieakkoord dat niet opengebroken wordt. Premier Jette benadrukt dat het kabinet steun zoekt bij oppositie voor de begroting. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homebase design aan via Mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Jouw leven, jouw muziek. Arrow Classic Rock.

0: of America.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, trekt zich terug als lijsttrekker vanwege kritiek op zijn handelen tijdens een stroomstoring. Tienduizenden zaten 5 dagen zonder stroom door brandstichting. Wegner ging toen tennissen en loog over contact met bondskanselier Merz. De deelstaatverkiezingen zijn over 2 maanden. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen xyleen en benzeen afgeleiden, die hoofdpijn en irritatie kunnen veroorzaken. Bol.com, standaard boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. In Gaza liggen 1000 onontplofte explosieven, die al zeker 1200 mensen, bijna de helft kinderen, hebben verwond. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, omdat opruimen nu onmogelijk is door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws over een uur.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Sjaslik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Arrow Classic Rock. The Station.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Hans.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Aero Classic Rock.

0: Dank u.
1: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, trekt zich terug als kandidaat vanwege kritiek op zijn handelen tijdens een stroomstoring. Hij ging tennissen terwijl tienduizenden inwoners zonder stroom zaten. Wegner blijft burgemeester tot de verkiezingen over 2 maanden, maar stelt zich niet herkiesbaar als leider van de deelstaat. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover de volgende update over een uur.
1: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, trekt zich terug als kandidaat vanwege kritiek op zijn handelen tijdens een stroomstoring. Hij ging tennissen terwijl tienduizenden inwoners zonder stroom zaten. Wegner blijft burgemeester tot de verkiezingen over 2 maanden, maar stelt zich niet herkiesbaar als leider van de deelstaat. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover de volgende update over een uur.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken.